0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. Een inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

Listen! Do it with me! Woo!

0: Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft toch niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika, dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp bij Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

passion of the groove.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
3: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
4: Want u scoort bij Isolatie Noord.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
11: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
9: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
9: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef.
1: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
4: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
5: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
4: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
7: Al meer dan 45 jaar, een vertrouwd adres.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
12: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 7 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. En Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Hij scoorde vannacht 3 keer voor Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
15: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks. 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram. 3,99. We doen met je mee. Plus...
23: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
24: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
0: Joy Radio. Verkeersinformatie.
25: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij hectometerpaal 32,3.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gesloterij. Maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuin.

0: verrassen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Profiteer tot 20 juni van openingsdeals bij Van den Brug. Zo ontvang je bijvoorbeeld dubbele inruilpremie op een nieuwe Volkswagen en twee keer zoveel e-premie op een nieuwe Audi. Bekijk alle openingsdeals op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
2: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
1: Van den Brug Drachten is geopend en dat vieren we met openingsdeals. Kijk op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
3: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
7: Joy Radio. Weer.
8: De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen wordt een zomerse dag met veel zon en temperaturen tussen de 25 en 31 graden.
9: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
7: Joy Radio. Verkeersinformatie.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
7: Hit.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
3: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
4: Hey, vakman, sta je ook elke ochtend te zoeken in je bus? Tijd voor een bedrijfswageninrichting van nettebus.nl. Zo kun jij fluitend aan het werk.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Could I please have your attention?
12: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
13: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 8 uur.
12: Joy Radio. Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. En Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar is blij dat hij het heeft gedaan. En hij was zelfs verbaasd over hoe goed hij vannacht was tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer aller tijden met 16 goals. Hij speelde ook nog eens zijn 200ste interland. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: 18 plus, speelbewust.
21: Ja.
22: Echt serieus?
21: Wat een geld.
23: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
22: Alle soorten glasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in glasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
22: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
25: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
26: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
12: Joy Radio. Verkeersinformatie.
27: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn twee rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 88,2 en de A15 Rotterdam richting Europoort bij 47,1.
12: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtime.
0: Je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet.

0: martinietje op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

0: en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
6: Ik werd echt goed geadviseerd.
5: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
7: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
5: Radio is krachtig en betaalbaar.
7: Het werkt echt.
5: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
8: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
9: Joy Radio. Weer.
10: Vanmorgen is het bewolkt en kan op veel plaatsen een buitje vallen. In het zuidwesten is de kans het grootst dat het droog blijft. Later vandaag wordt het in het hele land droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Morgen keert de zomer weer helemaal terug met plaatselijk meer dan 30 graden.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
9: Joy Radio. Verkeersinformatie.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Van de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten oponthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33, Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Die blijven branden bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
1: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij één keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuipers-koekangen.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
8: Joy Radio. Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maastricht heb je bij Boxmeer nog een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 8,4. De A9 Alkmaar naar Amstelveen bij 29,1. En de A27 Utrecht richting Almere bij 108,1.
8: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: En wat ook fun is, ruim 3500 euro voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
0: Echt serieus? Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van de Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
17: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
18: Ik werd echt goed geadviseerd.
17: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
19: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
17: Radio is krachtig en betaalbaar.
19: Het werkt echt.
17: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
20: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
22: Joy Radio. Verkeersinformatie.
23: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boksmeer nog een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A27 Utrecht naar Almere bij hectometerpaal 108,1. De A30 Barneveld richting Ede bij 18,1. En de A50 Zwolle richting Arnhem bij 209,3.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
8: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
7: In Klazina Veen.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Hey, vakman, sta je ook elke ochtend te zoeken in je bus? Tijd voor een bedrijfswageninrichting van nettebus.nl. Zo kun jij fluitend aan het werk.
10: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
15: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 10 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopig akkoord over vrede bereikt en het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat daarin staat. In het plan staan 14 punten. Eén daarvan is dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat. En dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie. De Noorse prinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette Marit leed aan longfibrose, een chronische ziekte. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst was gezet voor een operatie. Bedrijven die handelen in cryptomunten moeten het melden als ze denken dat er kinderporno mee wordt gekocht. En dat is vorig jaar vaker gebeurd dan een jaar eerder. Er is ook extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten die zich bezighouden met crimineel geld. Daarmee willen ze ook de online uitbuiting van kinderen aanpakken. En we moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen. Zo kijkt Nederland vooral naar Frankrijk. Dat land heeft kernwapens en die kunnen gebruikt worden als dreigmiddel. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
17: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
19: Hebben we nog wel water?
20: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang.
3: Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
9: Joy Radio. Verkeersinformatie.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boxmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4 Rotterdam richting Antwerpen bij hectometerpaal 238,4 en de A16 Breda richting Rotterdam bij 42,3.
9: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: Anton van Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
12: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
10: Radio is krachtig en betaalbaar.
12: Het werkt echt.
10: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra Doe-het-Zelf in Hurde-Kariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra Doe-het-Zelf in Hurde-Kariep.
5: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
6: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.
5: Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
7: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
8: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
12: Bouwcenter Concordia.
11: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
13: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
12: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
14: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
15: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 11 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. Oud-Kamervoorzitter Khadija Arif had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer, maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Arif toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. En de baas van een bedrijf dat rondvaarten verzorgt in Japan moet 5 jaar de cel in. Een van zijn boten zonk 4 jaar geleden. Alle opvarenden kwamen om. 6 lichamen werden nooit gevonden. Het ongeluk kwam door nalatigheid. Een luik in het dek was niet goed dicht. En het luik was ook slecht onderhouden. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon. Dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Straat in Leeuwarden.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijs koffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan!
7: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
17: Ik werd echt goed geadviseerd.
16: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
18: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
16: Radio is krachtig en betaalbaar.
18: Het werkt echt.
16: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

0: adverteren op de radio.nl. Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
0: Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hurde Cariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurde Cariep.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
10: Keukencentrum Marsum.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
14: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd tot 12 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken, maar ook daar is de rek eruit volgens de directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. En de Tour de France gaat volgende maand van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. Het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het is 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP nieuws.
16: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
17: Het kan hard gaan.
4: Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Oh, wat een goal!
3: Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
20: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
21: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: AMPA Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op AMPA.nl.
1: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
2: Het zonnetje schijnt, dus van je huppaldera op naar bootverhuur Bonkenvaart voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuur Bonkenvaart.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Leukes outdoor in Wolvenga.
10: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
9: Genieten van je tuin.
10: 7 dagen per week geopend.
9: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
15: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
16: Ik werd echt goed geadviseerd.
15: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
17: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
15: Radio is krachtig en betaalbaar.
17: Het werkt echt.
15: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
18: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
19: Joy Radio. Weer.
20: De zon schijnt vanmiddag volop en het blijft droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vannacht is het helder en een graad of 15. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog. Het wordt dan 27 graden in het noorden van het land tot plaatselijk 33 graden in het zuiden. Met veel zon.
19: Hits

0: adverteren op de radio.nl. Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
4: klus, onze tools. Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra Doe Het Zelf in Hurdekariep maakt gewone nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra Doe Het Zelf in Hurdekariep.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Could I please have your attention?
14: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
15: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 1 uur.
14: Joy Radio. Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Bij bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Keizersgracht in Leeuwarden.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
5: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

We got it!

0: zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
1: Bouwcenter Concordia.
0: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
0: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
3: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
4: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
5: Keukencentrum Marsum.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijs koffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
10: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
13: Ik werd echt goed geadviseerd.
12: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
14: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
12: Radio is krachtig en betaalbaar.
14: Het werkt echt.
12: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
15: 80 jaar de Fries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
16: Joy Radio. Weer.
17: De zon schijnt vanmiddag volop en het blijft droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vannacht is het helder en een graad of 15. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog. Het wordt dan 27 graden in het noorden van het land tot plaatselijk 33 graden in het zuiden. Met veel zon. Hits.

0: adverterenopderadio.nl.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
6: Het zonnetje schijnt, dus van je huppalderie, huppaldera, op naar bootverhuur Bonkenvaart. Voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
4: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
11: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 2 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemden voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van Vojvodina Ferencváros. Die twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. De wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juli in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.

0: Westerstraat in Leeuwarden. Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onder tools. Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
0: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
3: Keukencentrum Marsum.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
7: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
8: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
12: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
10: Radio is krachtig en betaalbaar.
12: Het werkt echt.
10: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Boekhandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Could I please have your attention?
7: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
8: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd tot 3 uur.
7: Joy Radio. Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft 2 studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelsen en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waar vannacht brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van supermarkten. Ze kunnen daar precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen. Nu alles zo duur is door de hoge inflatie. En dan nu het weer van Weer Online. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden. In het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden. In de loop van de dag ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
11: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Leukes Outdoor in Wolvenga.
13: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
12: Genieten van je tuin.
13: Iedere donderdag koopavond.
12: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
15: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
14: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
16: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
17: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
7: Joy Radio. Verkeersinformatie.
20: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 205,8. A6 Lelystad-Muiden bij 72,7. En op de A12 Den Haag-Utrecht bij 49,0.
7: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: halen als nooit tevoren bij Autoput Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en vlietonderhoud voor bedrijven.
1: Radio.
0: Kijk op autoputcentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat.
2: Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 27,8. A27 Almere Utrecht bij 88,0. En op de A28 de Zwolle Assen bij 157,5.
1: Hits only. Toy Radio.

Blush it out, baby. Make it hot, baby.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leusen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leusen.
2: Het zonnetje schijnt, dus van je hupvalder, je hupvaldera op naar bootverhuur Bonkenvaart. Voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuur bonkenvaart.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Could I please have your attention?
11: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
12: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 4 uur.
11: Joy Radio. Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker twee truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg. En daarbij viel een dode en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van coke. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor duizenden kilo's coke binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. En dan nu het weer van Weer Online. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
15: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.

0: Zwitterstraat in Leeuwarden.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
7: Joy Radio. Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het op onthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen. En dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 41,9. Op de A2 Eindhoven Maastricht bij 235,2. En ook op de A28 Zwolle Groningen bij 96,7.
7: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

justified ancients of Moon. Forevermore, no

0: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de Tijd Wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
3: Keukencentrum Marsum.
4: Nee, hè.
5: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet... en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen... voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio... met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
12: Ik werd echt goed geadviseerd.
11: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
13: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
11: Radio is krachtig en betaalbaar.
13: Het werkt echt.
11: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
14: 80 jaar de Fries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
15: Joy Radio. Weer.
16: Vanmiddag periode met regen, maar ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden. In het noorden is het wat langer bewolkt. Daar wordt het zo'n 20 graden. Vanavond droog. Op veel plaatsen is het nog lang zonnig. En vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen warm 27 tot 33 graden.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
15: Joy Radio. Verkeersinformatie.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat nu aan de zuidkant van Rotterdam. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15 bij de afrit Brielen. Die afrit is in beide richtingen dicht. En ook de oprit op de N57 naar de A15 richting Europoort is dicht. Dat levert lange files op de A15 zelf natuurlijk. Tussen of bij Rozenburg eigenlijk tot Spijkenisse, ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op, Rotterdam-Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne, is de vertraging ook meer dan een uur. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 drie kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Culemborg is de vertraging een half uur. En opvallend veel vertraging vanmiddag ook op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Daar nu 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 41,9. Op de A7 Groningen-Heerenveen bij 182,0. En op de A28 Zwolle-Groningen bij 96,8.
15: Hits.

0: adverterenopderadio.nl.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
3: Bouwcenter Concordia.
2: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah!
6: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
7: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
8: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
7: Zeker hartstikke duur.
8: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Could I please have your attention?
12: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
13: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 5 uur.
12: Joy Radio. Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van twee verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. 1 zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard... heeft defensieminister Jazilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen. En van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. In Rotterdam en omgeving zijn pallets met kwark, yoghurt en melk midden op straat gedumpt. Is te zien op foto's bij Rijnmond. Het gaat om pakken die allemaal over datum zijn en de politie heeft geen idee waar ze vandaan komen. Wegbrengen van zuivel die over de datum is kost geld, dus misschien heeft het daarmee te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen.
16: Stienstra,
15: al jaren de keukenspecialist in Grauw.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
23: Hey
1: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
23: Joy Radio. Verkeersinformatie.
24: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. En dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Op de A15 zijn in beide richtingen de afritten naar Brielle naar de N57 dicht. Dat levert op de A15 zelf lange files op. Vanaf Rozenburg tot Spijkenisse ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rozenburg en Oostvoorne een uur vertraging. Maar ook op de N57 daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting Knoopend Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij Knoopend Lunetten ook een lange file op vanaf Knoopend Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 41,9. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij 36,6. En op de A44 Den Haag Amsterdam bij 1,6.
23: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Kijk voor het complete assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
0: Nachtrust, ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bedstreekt.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: Het zonnetje schijnt, dus van je huppaldera op naar bootverhuur Bonkenvaart voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
9: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap, scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
10: klus, onze tools. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
9: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
13: Ik werd echt goed geadviseerd.
12: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
14: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
12: Radio is krachtig en betaalbaar.
14: Het werkt echt.
12: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
15: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
16: Joy Radio. Weer.
17: Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden zo'n 22 tot 25 graden. In het noorden niet warmer dan een graad of 20. Een mooie avond wordt het. Droog en ook nog lang zonnig. Vannacht een graad of 15. En morgen warm. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. En later wel kans op onweer.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
16: Joy Radio. Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is voor een woensdagmiddag een behoorlijk drukke avondspits met veel bijzonderheden. Vooral veel vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielen. Die is in beide richtingen dicht. Op de A15 daardoor in beide richtingen lange files. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 ook 50 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer een half uur vertraging, ook door slecht wegdek. En door de problemen bij Brielen op de A15 is het ook vastgelopen op omliggende wegen, zoals de N218 Oost-Voorne-Spijkenisse. Bij Spijkenisse ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 181,4... op de A2 bij 205,8 en op de A59 bij 98,7.
16: Hit.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
3: Keukencentrum Marsum.
4: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
5: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
4: Zeker hartstikke duur.
5: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
6: Zie je nou wel, ze ruikt me.
7: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Could I please have your attention?
10: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
11: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 6 uur.
10: Joy Radio. Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat: hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet en nu is duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. En die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben, straks niet meer. Ook krijgen mensen standaard een psychologische test. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Kessie, keno, lekker lang opladen, kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Renault.
16: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
10: Joy Radio. Verkeersinformatie.
22: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielen. In beide richtingen zijn de afritten Brielen dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Er sta je nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 41,9. Op de A7 Groningen-Heerenveen bij 181,7. En op de A28 Zwolle-Groningen bij 99,4.
10: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
3: Keukencentrum Marsum.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Leukes outdoor in Wolvenga.
10: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
9: Genieten van je tuin.
10: Iedere donderdag koopavond.
9: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
11: Profiteer tot 20 juni van openingsdeals bij Van den Brug. Zo ontvang je bijvoorbeeld dubbele inruilpremie op een nieuwe Volkswagen en twee keer zoveel e-premie op een nieuwe Audi. Bekijk alle openingsdeals op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
12: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
13: Want u scoort bij
11: Van den Brug Drachten is geopend en dat vieren we met openingsdeals. Kijk op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
14: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
15: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
16: Ik werd echt goed geadviseerd.
15: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
17: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
15: Radio is krachtig en betaalbaar.
17: Het werkt echt.
15: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
18: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
19: Joy Radio. Weer.
20: Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden zo'n 22 tot 25 graden. In het noorden niet warmer dan een graad of 20. Een mooie avond wordt het. Droog en ook nog lang zonnig. Vannacht een graad of 15. En morgen warm. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. En later wel kans op onweer.
21: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
22: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
19: Joy Radio. Verkeersinformatie.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 door een ongeluk bij de afrit Brielen. In beide richtingen is de afrit bij Brielle dicht. Dat levert ook in beide richtingen lange files op. Van Europoort naar Rotterdam is de vertraging nog 35 minuten... tussen Rozenburg en Spijkenisse. De andere kant op, tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne... ook nog een uur vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuiken en Boksmeer... 25 minuten oponthoud door asfaltschade. En door het ongeluk op de A15 is het ook vastgelopen op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Daar ook 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 181,4. Op de A7 Groningen-Heerenveen bij 182,1. En op de A28 bij 104,5. Hey.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
3: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
4: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
3: Zeker hartstikke duur.
4: Nee hoor, het is straatloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Zie je nou wel, ze ruikt me.
7: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
9: Bouwcenter Concordia.
8: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
9: BelCenter Concordia, BelCenter Concordia.
12: Could I please have your attention?
13: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
14: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 7 uur.
13: Joy Radio. Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regioomroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. In Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. De voorstelling komt in een theater in Hamburg. Het weer nog van Weer Online. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
16: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop
18: Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
20: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
21: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
22: Brussel-Zuid.
21: Hé, nu al?
20: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
25: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
26: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Autodijk Dokkum.
13: Joy Radio. Verkeersinformatie.
27: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen bij de afrit Brielen. De weg is inmiddels weer vrij van Europoort naar Rotterdam, maar er staat nog wel een lange file op de A15 tussen Rozenburg en Spijkenisse. De vertraging is daar 35 minuten. De andere kant op richting de Maasvlakte zelfs nog een uur vertraging. Daar is de afrit naar Brielen nog steeds dicht naar de N57. En verder nog een lange file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten door asfaltschade. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 181,4. Op de A7 Groningen-Heerenveen bij 182,2. En ook op de A28 Amersfoort-Groningen bij 96,3.
13: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
3: Meubels outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
4: 7 dagen per week geopend.
3: Meubels outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: Het zonnetje schijnt, dus van je huppaldera op naar bootverhuur Bonkenvaart voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
6: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
7: Want u scoort bij Isolatie Noord.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Samen delen we Oranje.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
16: Ik werd echt goed geadviseerd.
15: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
17: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
15: Radio is krachtig en betaalbaar.
17: Het werkt echt.
15: Probeer het nu. Kijk op

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Could I please have your attention?
7: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
8: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 8 uur.
7: Joy Radio. Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Verschillende hardloop-evenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden twee hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er drie plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu vier verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerken, opgepakt. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
10: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: DSG-problemen, geen CarPlay, storingslampjes die blijven branden. Bij JTB Solutions zijn we specialist in auto-elektronica. Van professionele diagnoses en programmeren tot camera's en navigatie. JTB Solutions, wij gaan door waar anderen stoppen. Meer info op jtbsolutions.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
7: Ik werd echt goed geadviseerd.
6: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
8: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
6: Radio is krachtig en betaalbaar.
8: Het werkt echt.
6: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
11: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 9 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?". PVV-leider Wilders was er ook, hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was 100.000 euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen, 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen duizenden woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. In Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK voetbal. Er werd zo hard gefeest toen sterspeler Erling Haaland scoorde tegen Irak dat de wijzers uitsloegen bij een seismologisch meetstation. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
19: Praxis. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
6: we Oranje. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen. Maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
14: Ik werd echt goed geadviseerd.
13: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
15: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
13: Radio is krachtig en betaalbaar.
15: Het werkt echt.
13: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Could I please have your attention?
8: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
9: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 10 uur.
8: Joy Radio. Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de €125 betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Honderden mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders, die een toespraak hield, en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. Portugal is het WK voetbal matig begonnen. De eerste wedstrijd van de Portugezen was tegen het veel zwakkere Congo en eindigde in 1-1. Portugal was wel beter, maar kreeg het niet voor elkaar om meer doelpunten te maken. En sterspeler Ronaldo maakte ook geen indruk. Hij is bezig aan zijn 6e en laatste WK. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden. Aan de kust wat koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP nieuws.
11: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen.
12: Steenstra,
11: al jaren de keukenspecialist in Gouw.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcrème?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
18: Praxis. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Profiteer tot 20 juni van openingsdeals bij Van den Brug. Zo ontvang je bijvoorbeeld dubbele inruilpremie op een nieuwe Volkswagen en twee keer zoveel e-premie op een nieuwe Audi. Bekijk alle openingsdeals op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Van den Brug Drachten is geopend en dat vieren we met openingsdeals. Kijk op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
12: Ik werd echt goed geadviseerd.
11: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
13: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
11: Radio is krachtig en betaalbaar.
13: Het werkt echt.
11: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend? Kruidvat.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Can I please have your attention?
2: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
3: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd op 11 uur.
2: Joy Radio. Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt, de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. En president Zelensky van Oekraïne is blij met de nieuwe Nederlandse wapensteun in de oorlog tegen Rusland. Op X bedankt hij ons land en hij zegt dat het zal helpen om mensenlevens te redden. Het gaat om een bedrag van €500 miljard. Met dat geld kan Oekraïne bijvoorbeeld meer drones kopen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste de supermarkt. Aldi.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: ook wel joken, het is een veldhof. Verwen je eigen maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
11: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
9: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
9: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio.
11: Heb je een evenementenlocatie, groepsaccommodatie of organiseer je een evenement? Maar kom je slaapplaatsen tekort? Met slaaptrailerhuren.nl huur je snel en eenvoudig comfortabele slaaptrailers. Slaaptrailerhuren.nl. Zet de tijd tot 12 uur.
0: Joy Radio. Nieuws.
12: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in het Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eind goed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was dan in slaap gevallen. Toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.